de tafel was gedekt voor twee. In het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast.

het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk